Muzet van Philippe Thuriot. U kunt nu luisteren naar Unseen Variation van Oene van Geel en Jeroen van Vliet.

0: laatste stuk gaan spelen. Aan mij de eer om iedereen nog een keer nu voor te stellen. Op drums uit België, Erik Tielemans. Gisteren wist ik zijn naam niet meer. Vanavond wel. En we hebben dus nooit gespeeld van tevoren met elkaar. Dus het was een kennismaking en tussen ons verliep dat heel stroef.
1: Ja, ik heb zelf elkaar helpen.
0: En hij heeft mij toen een cd ontfutseld en die moet hij nog betalen. Maar nu, de verstandhouding is nu een stuk beter, dus ik mag
1: betalen.
0: Philippe Curieux. Rechts van mij ook een grote eer om met hem te spelen, Oene van Geel. En op piano, Yuri Kane.

Dit was O Susanna van Stefan Lievenstroo, uitgevoerd door de International Improvisation Pool. Met dit concert was de opening van het festival November Music 2006 een feit. U kunt nu luisteren naar Monochroom van Joost van der Goor. Oorspronkelijk bedoeld voor twee pianisten en twee bijadiers. Maar ja, het regende die dag geweldig, dus zijn alleen de pianisten Frederik Kroene en Reinier van Hout te horen in deze wereldpremière, een opname uit Galerie Mariek Huustegen in Den Bosch. Deze opname en de opnames die u eerder in deze uitzending hoorde zijn gemaakt door Kees van de Wiel. Hij stelde dit programma ook samen. Meer November Music Festival opnames kunt u horen op 28 mei.

Dat was de première van Ontluisterd Land, een elektronische compositie van en door Esther van Nooy. In het festival November Music is ook altijd plaats ingeruimd voor vernieuwende jazz. Op donderdag 13 november werd in Muziekcentrum De Toonzaal de Muziekprijs 2008 van het Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant uitgereikt aan pianist Harman Fraanje. Ter gelegenheid van deze uitreiking speelde Fraanje samen met trompetist Erik Vloeimans 4 werken van Harman Fraanje. U hoort Philip, March of the Carpenter Ants, Part 1 en Country. Dit zijn Harman Fraanje piano en Erik Vloeimans trompet.

Dat was het laatste stuk van een concert van Harmen Fraanje en Erik Vloeimans, Country. U hoort nu, tot slot van deze aflevering van Concerts and Alive, het werk Phonography van Philip Guts en Toggy Einarsson.

charms into your

Thank you.

Can you send Hans into my office, please?

net wat jij ook niet. Tom, het is niet eerlijk, hè? Maar ik heb geen knopje van Edward. Dat is niet echt helemaal eerlijk, hè? Nee.

Tom Verbrugge, Edward Kapel. En ik ben Dorona Alberti. En wij zijn Lobstar.

Dat was tenslotte Keep on Pushing door Lobstar, een voor het festival November Music bij elkaar gebracht ensemble, bestaande uit Dorona Alberti zang, Edward Capel saxofoons, altklarinet en elektronica en Tom Verbrugge laptop en elektronica. Je luistert naar de tweede aflevering van een serie van 7 uitzendingen met live opnames die de concertzender maakte tijdens de 14e editie van het festival November Music 2006. Deze opname werd op verzoek van de concertzender gemaakt door Jan van der Lest. We hebben nog wat tijd over en het komende kwartier kun je luisteren naar opnames die op zaterdag 18 november in het Noord-Brabants Museum zijn gemaakt van het Man and Machine Orchestra. Een grote verzameling muziekmachines bedacht door Godfried Willem Raas. Je hoort 2 premières. Electric Emanation van Piotr Grunkorab en Chimère 3 van Fred Momotenko. De opname is gemaakt door Glenn Mogo. Meer November Music Festival opnames kun je horen op 25 juni. Dit programma werd samengesteld door Kees van de Wiel.

Tot slot van dit Richard Reinfors portret hoorde u de microtonale versie van Stanza. Het werd uitgevoerd door het Ives Ensemble in Muziekcentrum De Toonzaal in 's-Hertogenbosch. U luistert naar Concertzender Live. En Concertzender Live is vandaag helemaal gewijd aan het festival November Music 2008. Op vrijdag 14 november was er in het kader van dit festival een dubbelconcert van de Amerikaanse componist Phil Niplock. In het tweede concert werd een combinatie van video en microtonale drone aan het publiek voorgeschoteld. U hoort een groot deel van dit concert waarbij in het middengedeelte de Nederlandse saxofonist Thomas Ankersmit zijn bijdrage leverde.

Dit was Je bent al bijna dood van Sebastian Schwartz. Een van de drie componisten die een rol speelde tijdens de dansvoorstelling. Je bent al bijna dood van dansgezelschap Vloeistof in de Openbare Bibliotheek in 's-Hertogenbosch. Volgende maand meer muziek van het festival November Music 2008. Waaronder nieuwe composities in de Composers Club. Improvisatie door Theo Louvendi, Jeroen van Vliet en Onno Govaert. En een elektronisch werk van Wouter.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. De vierde van een reeks programma's die gewijd zijn aan het festival November Music 2006. De Concertzender nam tijdens dit festival in totaal 14 concerten op en het grootste gedeelte daarvan gaan we de komende maanden uitzenden op elke vierde maandag van de maand. Op 18 november vond in de Verkadefabriek in Den Bosch de wereldpremière plaats van From the Rendition Series with Various Extremes van de Amerikaanse elektronica-pionier Gordon Mumma. De belangstelling was zo groot dat er twee uitverkochte concerten na elkaar plaatsvonden. Omdat het om een werk gaat dat de nodige vrijheid laat voor de uitvoerenden, laten we vandaag beide concerten horen. Plus een integrale opname van de generale repetitie op diezelfde dag. We wisselen deze drie versies af met opnames van drie strijkkwartetten door het fameuze Duitse Mingwet Quartet. Opnames die een dag eerder werden gemaakt in de toonzaal in Den Bosch. Maar we beginnen met de repetitieopname van From the Rendition Series with Various Extremes van Gordon Mumma met Tomoko Mokoyama aan de piano en Gordon Mumma die een iPod bedient met elektronische samples. De iPod met een piepklein speakertje ligt in de vleugel.

U hoorde From the Rendition Series with Various Extremes van Gordon Mumma een repetitieopname. Het premièreconcert hoort u zo dadelijk. U luistert naar live-opnames van het festival November Music dat vorig jaar november plaatsvond in Den Bosch. We gaan verder met een opname die op 17 november tijdens een lunchconcert is gemaakt in de Toonzaal. Het Duitse Minguet Quartet speelde die middag 3 strijkkwartetten, afkomstig uit België en Duitsland, landen waar het festival November Music zich ook afspeelt. Als eerste stond het bekende 3e strijkkwartet Im Innersten van Wolfgang Riem op de lessenaar. Een van de mooiste van de 12 strijkkwartetten die Riem inmiddels schreef.

Dit was Im Innersten, het derde strijkkwartet van de Duitse componist Wolfgang Riem, uitgevoerd door het Minguet Quartet. Een live opname gemaakt door de concertzender tijdens het festival November Music 2006. We gaan nu verder met de daadwerkelijke wereldpremière van From the Rendition Series with Various Extremes van de Amerikaanse elektronica-pionier Gordon Mumma. U hoorde eerder de complete repetitieopname. Aan het eind van dit programma hoort u ook nog de opnames van het extra concert dat door Gordon Mumma en Tomoko Mokoyama werd gegeven. Uiteindelijk drie geheel verschillende versies van hetzelfde werk.

In de maanden maart tot en met oktober ongeveer 18 uur live opnames van het festival uit. In deze 7e uitzending de Composers Club. Improvisatie door het trio Theo Louwendy, Jeroen van Vliet en Onno Govaerts en elektronische muziek van Wouter Snoei. We beginnen met de opname van de jaarlijkse Composers Club, waarin nieuwe werken van jonge componisten worden gespeeld en toegelicht. Dit jaar werd de Composers Club 2 dagen na het festival herhaald in De Link, het Tilburgse podium voor nieuwe muziek. Het concert begon met Houts en Snaren van Katie van Eck. Een compositie voor viool en live elektronica die werd versterkt door een door de componisten gebouwd houten klankbord. Met erop een aantal losse snaren. U hoort violiste Suzanne Zapf.

Dat was Hout en Snaren van Katie van Eck. Een compositie voor viool en live elektronica. Die werd versterkt door een door de componisten zelf gebouwd houten klankbord met daarop een aantal losse snaren. U hoorde de violiste Suzanne Zapf. De jonge Duitse componist Dieter Dolitzel componeerde voor de composersclub Fleisch 2 voor slagwerk. En de slagwerker is Ruben Koman.

Dat was van de Duitse componist Dieter Dolitzel voor de Composersclub gecomponeerde Fleisch 2 voor slagwerk. En de slagwerker die u hoorde, dat was Ruben Koman. Perspectives van de Belgische componist Nico Sal is een compositie voor viool en real-time elektronica, waarbij de boog van de viool is uitgerust met een bewegingssensor die de snelheid van de boog vertaalt naar elektronische manipulatie van de geproduceerde toon. Marieke Berendsen bespeelt de viool.

Dat was Perspectives van de Belgische componist Nico Sal. En Marieke Berendsen bespeelde de viool. Inventio non stoppio van Bruno Nelissen is opgebouwd uit contrapuntische variaties op een noot voor viool en live elektronica die middels allerlei voetpedalen door de violisten wordt aangestuurd. U hoort wederom Marieke Berendsen.

Dat was Inventio non stoppio van Bruno Nelissen. En dat werd uitgevoerd door Marieke Berendsen. Een slagwerker die is vaak duidelijk herkenbaar aan zijn onafscheidelijke aluminium koffertje waarin allerlei stokken en dergelijke worden getransporteerd. In A Case History van Roderick de Man wordt het koffertje zelf gebruikt als instrument. En het wordt uitgevoerd door Ruben Koman.

Dat was A Case History van Roderick de Man, uitgevoerd door Ruben Koman. Tot slot van deze Composers Club van het Festival November Music 2008 hoort u Seitenspiegel Farblaut Sommer 2008 voor viool en tape van Thomas Gerwin, waarin naar believen wordt geïmproviseerd met behulp van aanwijzingen in de vorm van grafische notaties, structuren en kleuren. U hoort nogmaals Suzanne Zapf op viool.

Dat was Seitenspiegel Farb Laut Sommer 2008 voor viool en tape van Thomas Gerwin. Uitgevoerd door Suzanne Zapf op viool. Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. En dit is het vierde programma met live-opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2008. Dat vorig jaar van 12 tot en met 16 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. We gaan verder met een vijftal improvisaties van het trio Theo Louwendi, sopraansaxofoon, Jeroen van Vliet, piano en Onno Govaert, drums. Dit concert is opgenomen op zondagmiddag 16 november in muziekcentrum De Toonzaal in 's-Hertogenbosch.

0: Tot slot van deze zevende uitzending met live-opnames van het festival November Music 2008. Een weergave van Moving Stills. Een installatie van 8 kunstportretten en een elektronisch a cappella werk. De schilderijen hangen aan weerszijden van de zaal met daarachter verborgen luidsprekers. Deze installatie van Wouter Snoei en Ludo Winkelman was tijdens de kunstroute op zaterdag en zondag 15 en 16 november te horen en te zien in het Stedelijk Museum van 's Hertogenbosch.
1: Zij loren los geld bij de fire en huilend keren we terug naar de bron.
2: Zij loren los geld bij de fire en huilend keren we terug naar de bron.
1: Zij loren los geld bij de fire en huilend keren we terug naar de bron.

Dat was een weergave van Moving Stills. Een installatie van 8 kunstportretten en een elektronisch a cappella werk van Wouter Snoei en Ludo Winkelman. Opname die de concertzender maakte op het festival November Music 2008, waarvan u de volgende maand meer kunt horen. En daaronder dan muziek door Guy Livingston, elektronische muziek van Anne Parlevliet en Olivier Nijs en een deel van de performance van Eileen Campbell. Dit programma werd voor u samengesteld door Kees van de Wiel.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. De vijfde van een reeks programma's gewijd aan het festival November Music 2006. De Concertzender nam tijdens dat festival in totaal 14 concerten op. En het grootste gedeelte hiervan is al uitgezonden of gaan we de komende maanden uitzenden. Op elke vierde maandag van de maand. Op zondag 19 november vond er in de Toonzaal in 's-Hertogenbosch een dubbel concert plaats. November Music brengt een hommage aan de Hongaarse componist György Ligeti. Aan de hand van zijn inmiddels als klassiek te beschouwen etudes voor piano. De Belgische pianovirtuoos Jan Michiels, gamelan ensemble Gending en November Music stelden een eigenzinnig en ruimhartig programma samen, precies zoals Ligeti in het leven stond. Een hommage in twee middagsessies in de mooie akoestiek van de Toonzaal. Op de veel bejubelde cd Ligeti Gamelan combineert Jan Michiels de etudes van Ligeti al met authentieke Indonesische gamelanmuziek. In dit concert klinken naast de piano louter hedendaagse gamelanklanken. Het eerste blok begint met Antara Benua Dan Benua van Roderick de Man. Door het ensemble stelden een eigenzinnig en ruimhartig programma samen, precies zoals Ligeti in het leven stond. Een hommage in twee middagsessies in de mooie akoestiek van de Toonzaal. Op de veel bejubelde cd Ligeti Gamelan combineert Jan Michiels de etudes van Ligeti al met authentieke Indonesische gamelanmuziek. In dit concert klinken naast de piano louter hedendaagse gamelanklanken. Het eerste blok begint met Antara Benua Dan Benua van Roderick de Man, door het ensemble Gending onder leiding van Jurgen.

U hoorde Selana van Klaus Kuiper, uitgevoerd door het ensemble Gending onder leiding van Jurjen Slichter. Dit was het dubbelconcert dat in het kader van het festival November Music op 19 november 2006 klonk in de toonzaal in 's-Hertogenbosch. De opname werd gemaakt door Martijn Ekels en Kees van de Wiel. Op zondagmiddag vond er in de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch een heel ander evenement plaats. De jonge Nederlandse componist Paul Ohme baseert zich in het muziektheaterwerk met de lange titel These Fragments I Have Shored Against My Ruins op tekstgedeeltes uit twee toneelstukken van de Britse toneelschrijfster Sarah Kane. Het werk bestaat uit 48 korte tekstmuziekfragmenten, waarbij het werk moet worden opgevat als een open ruimtelijke ervaring. De muziek wordt uitgevoerd door het Vocaal Laboratorium. Wiek Heijmans gitaar, Jos Zwanenburg fluit en Paul Ohmen elektronica. Luister de komende drie kwartier naar These Fragments I Have Shored Against My Ruins.

Dat was These Fragments I Have Shored Against My Ruins van Paul Omen. Op 19 november 2006 in de Verkadefabriek opgenomen voor de Concertzender door Wim Havermans. Dit was de 5e aflevering van een serie van 7 uitzendingen met live-opnames die de Concertzender maakte tijdens de 14e editie van het festival November Music 2006. Meer November Music Festival opnames kunt u horen op 24 september. Concertzender Live wordt voor de Concertzender samengesteld door Kees van de Wiel. Gesteld door Joet Elig.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. En vandaag het vierde programma met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2008, dat vorig jaar van 12 tot en met 16 november plaatsvond in 's Hertogenbosch. We zenden in de maanden maart tot en met oktober ongeveer 18 uur live opnames van het festival uit. En in deze achtste uitzending Ensemble Tsigurat onder leiding van Theo Louwendi, Air Sensible van Rob van Rijswijk en Jeroen Strijbos, Vloeistof door Wilco Botemans en Piano Facing 2 van Christopher Segers. We beginnen met het concert dat het ensemble Tsigurat van Theo Louwendi op zondagmiddag 16 november gaf in muziekcentrum De Toonzaal. U hoort achtereenvolgens Glory to Ishtar van Theo Louwendi, Tsiganon van Wilbert Bulsink, Takira van Theo Louwendi, Canon voor Tsigurat van wederom Wilbert Bulsink en tenslotte Cornemuse en Deng Deng van Theo Louwendi. Maar we beginnen met twee vreemde teksten van Guus Jansen.

U hoorde twee accordeons verwikkeld in een onaardse samenzang met de live elektronica van Strijbos en van Rijswijk. En de accordeons die werden bespeeld door het accordeonduo Tuak. Op zondag 16 november vond er in het kader van hetzelfde festival een bijzondere dansvoorstelling plaats in de openbare bibliotheek van Den Bosch. Onder de titel Je bent al bijna dood is het Tilburgse dansgezelschap Vloeistof een samenwerking aangegaan met drie jonge componisten. Anne Parlevliet, Sebastian Schatz en Wilco Botemans schreven speciaal voor dit project een compositie voor koptelefoon. In de bibliotheek is een dansvloer gecreëerd waar de drie componisten langs zitten en de muziek live mixen bij het dansen. De vier dansers bewegen onophoudelijk door. En het publiek bepaalt zelf hoe ze de voorstelling beleeft door steeds een andere koptelefoon te kiezen. Uit iedere koptelefoon stroomt andere muziek, zodat ieder publiekslid een totaal andere theatrale ervaring krijgt voorgeschoteld. U hoort nu de compositiebijdrage van Wilco Botermans.

Dat was de compositiebijdrage van Wilco Botermans, onderdeel van de dansvoorstelling Je bent al bijna dood. Op 16 november, dat was op een zondag, klonk in de Orangerie, een voormalige kerk, de tweede versie van het werk Piano Facing 2 van Christopher Segers. 35 pianisten op 35 piano's zorgden ervoor dat een klankvisioen werkelijkheid werd. Luistert u naar Piano Facings 2 van Christopher Segers.

0: Dat was Piano Facing 2 van Christopher Zegers. Volgende week meer muziek van het festival November Music 2008... in de laatste Concertzender live-uitzending van dit jaar. U hoort
1: concertzender.nl.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. Het negende en laatste programma uit live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2008. Vorig jaar van 12 tot en met 16 november in Den Bosch. We zonden in de maanden maart tot en met oktober ongeveer 18 uur live opnames van dit festival uit. In deze laatste, negende uitzending 40 pianopremières door Guy Livingston. Vloeistof door Anna Parlevliet en fragmenten uit performances en elektronische muziek van Eileen Campbell, Olivier Nijs en Francisco Lopez. We beginnen met het concert dat de Amerikaanse pianist Guy Livingston gaf met 40 wereldpremières uit zijn project One Minute More. Een die dag gepresenteerde dvd waarop 60 pianowerken van ongeveer 1 minuut, geïllustreerd met 60 video's van 5 jonge Nederlandse filmers.

Je bent bijna dood, van Anne Parlevliet. Op 16 november vond in kunstlocatie Artis de slotpresentatie plaats van de installatie Unthemes Oratorio for Many Voices and Optional Soloists, die de Schotse kunstenares Eileen Campbell voor November Music maakte. U hoort nu een deel uit deze performance.

U hoorde een deel uit Unthemed Oratorio for Many Voices and Optional Soloists van Eileen Campbell. Van 12 tot en met 16 november was in het Centrum Beeldende Kunst in 's-Hertogenbosch het surround klankspel We Are All Passengers van de Tilburgse componist Olivier Nijs te horen. U hoort nu een speciaal voor deze uitzending gemaakte stereoversie.

Dat was We Are All Passengers van en door Olivier Nijs. Tot slot van deze negendelige serie met live-opnames van het festival November Music 2008... kunt u nu luisteren naar een van de elektronische stukken die te horen waren in de geluidspost die tijdens het festival stond opgesteld in de gang van de Verkadefabriek. Luistert u naar Untitled at 0908 van Francisco Lopez.

Dat was Untitled at 0908 van Francisco Lopez. Dit was de laatste van 9 twee uur durende uitzendingen met Concertzender Live opnames gemaakt tijdens het festival November Music 2008 in 's-Hertogenbosch. Ook dit jaar kunt u weer naar dit grootste Nederlandse festival voor nieuwe muziek. Het vindt plaats in Den Bosch van 11 tot en met 15 november aanstaande. Het volledige programma is te vinden op www.novembermusic.net. Dit programma werd voor u samengesteld.

Dit is de Concertzender met het eerste programma Concertzender Live vanuit onze Amsterdamse studio. Het eerste van 9 programma's met live opnames gemaakt tijdens het festival November Music 2009. Dat vorig jaar van 11 tot en met 15 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. We zullen in de maanden maart tot en met oktober ongeveer 18 uur live opnames van dit festival gaan uitzenden. In deze eerste uitzending vooral veel muziek van jonge muzici. U gaat luisteren naar FC Jongbloed van het Fontys Conservatorium uit Tilburg en Ensemble 21, dat afkomstig is van de Hochschule für Musik und Theater uit Hamburg. Daartussen, als intermezzo, opnames van een installatie van Janek Schaefer. Op woensdagmiddag 11 november beet FC Jongbloed het spits af in Muziekcentrum De Toonzaal in Den Bosch. Het ensemble bestond uit de eigenaardige samenstelling van viool, fluit, baritonsaxofoon en klaversymbool en begon met een al wat ouder werk van de Duitse componist Klaus Huber. U hoort Ein Hauch von Unzeit uit 1973. De componist omschreef het als volgt. Aan het begin van het stuk wordt de chaconne uit Purcell's Dido en Aeneas geciteerd en daarna zet een proces van uiteenvallen in. De melodie sterft uit, de tijdsopeenvolgingen ontbinden zich en de tonen vervreemden zich door het ontstaan van ruisklanken. Een vergelijking. Men begint een wandeling langs een smal, goed bewegwijzerd pad. Al snel echter raakt men de weg kwijt, verdwaalt in een labyrint en verliest elk gevoel van richting en tijd. Al tastend zoekt men zijn weg, zonder richting of doel. Tot zover de componist. Luister nu naar FC Jongbloed in Ein Hauch von Unzeit van Klaus Huber.

uit Hamburg. Dit ensemble stond onder leiding van de Nederlandse dirigent René Gulekers. Als eerste hoort u De Sitter uit 2007 van de jonge compositiestudent uit Hamburg, Peter Heuplein. Het werk gaat over de vermaarde Nederlandse natuurkundige Willem De Sitter. Luistert u naar Ensemble 21 onder leiding van René Gulekers.

hoorde De Sitter, een stuk van Peter Häuplein, uitgevoerd door het ensemble Arnon Zwanzig onder leiding van René Gulikars. Alfred Schnittke is een van de bekendste Russische componisten. Hij is vooral bekend vanwege zijn polystylistische composities. En die worden gekenmerkt door het al dan niet op parodistische manier combineren van verschillende stijlen uit muzikale tijdvakken. Dialoog uit 1967 is een van de eerste stukken waarin Schnittke meerdere stijlen tegenover elkaar zet. Luistert u nu naar ensemble Arnon Zwanzig onder leiding van René Gulikars met Dialoog van Alfred Schnittke.

U hoorde Dialoog, in 1967 gecomponeerd door Alfred Schnittke. Ensemble Einundzwanzig stond onder leiding van René Gulikers. De Zwitserse componist Thomas Bloch-Bonhof is op een heleboel terreinen actief. Hij componeert elektroakoestische muziek, experimentele muziek en theatermuziek. Und dann was dann, die Reise, eine Rückkehr, ontstond in 2001 in opdracht van Ensemble Courage in Dresden. In het werk zet de componist het vertrouwde en het onbekende, het weggaan en het terugkeren tegenover elkaar. Luistert u naar Ensemble 21 onder leiding van René Gulikers.

U hoorde Und dann was dann, die Reise, eine Rückkehr, van Thomas Bloch Bonhoff. Ensemble 21 stond onder leiding van René Gulikers. En tenslotte klonk ook tijdens dat concert een werk van festivalcomponist Martijn Padding. In zijn ronduit hilarische Three Summer Pieces uit 2007 staan onder andere de virtuose invallen van de soloslagwerker centraal. Van rondzingend metaal tot piepende klaksons, met Three Summer Pieces levert Padding een spetterend slotakkoord. U hoort opnieuw Ensemble 21 onder leiding van René Gulikers.

Three Summer Pieces uit 2007 van Martijn Padding. Het ensemble Arnon Zwanzig stond onder leiding van René Gulekers. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de eerste van 9 twee uur durende uitzendingen met concertzender live opnames, gemaakt tijdens het festival November Music 2009 in 's-Hertogenbosch. Alle opnames die u hoorde in dit programma werden voor November Music en de concertzender gemaakt door Kees van de Wiel, die ook dit programma voor u samenstelde. Op 15 maart volgen meer opnames.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live en het tweede van 9 programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2009, dat vorig jaar van 11 tot en met 15 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. We zullen in de maanden maart tot en met oktober ongeveer 18 uur live opnames van dit festival uitzenden. In deze uitzending 2 concerten van het gerenommeerde Zwitserse ensemble Collegium Novum Zürich. En halverwege 2 werken voor Sirene Orkest door de Veenfabriek. We beginnen met het lunchconcert dat Collegium Novum Zürich op 12 november gaf in muziekcentrum De Toonzaal. Op het programma 3 werken van Zwitserse componisten en een première van een werk van de Nederlandse componist Bart de Vrees. We blazen letterlijk af met een solostuk voor basklarinet. Heinz Holliger schreef Contrechamp sur le nom de Baudelaire in 2007. Luister naar Elmar Schmid op basklarinet.

Dat was Contrechamp, sur le nom de Baudelaire, van Heinz Holliker, door basklarinettist Elmar Schmid. U luistert naar het lunchconcert dat het Collegium Novum Zürich op 12 november gaf tijdens het festival November Music. We gaan nu verder met Riet, een trio voor viool, hoorn en piano in 6 delen van de Zwitserse componist Rico Gubler. De titel van dit werk uit 2007 verwijst naar de fragmentarische structuur van het stuk, ritardando, en het ritualistische aspect. Luistert u naar Olivier Derbelli, hoorn, Urs Walker, viool en Stefan Weert, piano.

Dat was Riet van Rico Gubler, door Olivier Darbelly horen, Urs Walkar viool en Stefan Wirt piano. Het derde Zwitserse stuk op het programma is Morbido uit 2006 van David Sonton Kavlis. Dit stuk voor viool en piano heeft als ondertitel Nine Miniatures to Wolfgang Amadeus Mozart. De componist wilde geen postmoderne pastiche maken, maar een hedendaags antwoord op de vraag: Is Mozart heute noch zart? Ofwel, is Mozart vandaag de dag nog zacht? Luistert u naar Urs Walkar, viool en Stefan Wirt, piano.

Dat was Morbido van David Sonton Kavlisch door Urswalka Viool en Stefan Wirt Piano. En dan nu weer een van de vele premières tijdens het festival November Music. De Nederlandse componist en slagwerker Bart de Vrees kreeg van het festival opdracht voor een nieuw werk voor Collegium Novum Zürich. U hoort een van zijn tot nu toe meest verstilde stukken. En dat heet Schemering aan de vooravond van het einde. U hoort Collegium Novum Zürich in de volledige bezetting, bestaande uit strijkkwartet, contrabas, klarinet, fagot, horen en piano.

Dat was de wereldpremière van Schemering aan de vooravond van het einde. Van Bart de Vrees, uitgevoerd door Collegium Novum Zürich tijdens het lunchconcert in Muziekcentrum De Toonzaal in 's-Hertogenbosch op 12 november vorig jaar. De opnames van dit concert zijn gemaakt door Kees van de Wiel. Diezelfde dag gaf Collegium Novum Zürich in dezelfde zaal nog een concert met muziek van de Duitse componist Jörg Wiedmann. Maar voordat we daarna gaan luisteren, iets heel anders. Op zondag 15 november stonden op het koor van de hervormde kerk in Den Bosch een groot aantal sirenes opgesteld. Een aantal muzici van de Veenfabriek brachten twee werken die speciaal voor dit sirenenorkest zijn geschreven. U hoort eerst de wereldpremière van Hysteresis van de Nederlandse componist Wouter Snoei, die zelf de live elektronica bij dit stuk verzorgde. Luistert u naar het Sirenenorkest van de Veenfabriek.

Dat was Hysteresis, een stuk uit 2009 van Wouter Snoei. Door het Veenfabriek Sirene Orkest met live elektronica door de componist zelf. Het tweede werk van dit korte concert in de hervormde kerk is van Martijn Padding. Tijdens deze editie van het Festival November Music was hij de centrale componist. U hoort zijn Ode aan Doesburg uit 2008. Vanzelfsprekend speciaal geschreven voor het Sirene Orkest van de Veenfabriek. En dat bestond tijdens dit concert uit René Bakker, Reinoud Bussemaker, Rick Elstreest, Bo Koek, Hans van der Meer, John van Oostrum, Jonina Spijker, Wessel Westerveld en Paul Koek, de artistiek leider van de Veenfabriek. De opnames van dit concert zijn gemaakt door Kees Sterrenburg. Luistert u naar Ode aan Doesburg van Martijn Padding.

Dat was Ode aan Doesburg van Martijn Padding door het Veenfabriek Sirene Orkest. We gaan weer terug naar Muziekcentrum De Toonzaal voor het tweede concert dat Collegium Novum Zürich daar gaf op 12 november jongstleden. In dit vooravondconcert stonden twee werken op het programma van de Duitse componist Jörg Wiedmann. Deze leerling van onder andere Werner Henze en Wolfgang Riem schreef in 1999 zijn Fieberfantasie voor piano, strijkkwartet en klarinet. Hierin ontketent Wiedmann een heel scala aan verrassende klankkleuren en speeltechnieken, van pizzicato's en trillers tot virtuose klarinetcapriolen. Luistert u naar Fieberfantasie van Jörg Wiedmann.

U hoorde Fieber Fantasie van Jörg Wiedmann door Collegium Novum Zürich. In 2006 schreef Jörg Wiedmann zijn octet voor klarinet, fagot, horen, twee violen, altviool en contrabas. In dat stuk verwijst Wiedmann naar de grote traditie van buitennissige kamermuziekstukken, zoals het beroemde octet van Schubert. Van orkestrale effecten tot kleine, intieme kamermuzikale momenten, alles passeert de revue. Wiedmann lijkt de luisteraar in eerste instantie vertrouwd terrein binnen te loodsen, maar hij of zij wordt langzamerhand steeds meer meegesleurd naar onbekende en ongehoorde oorden. Luistert u naar Collegium Novum Zürich met octet van Jörg Wiedmann. En de opnames van dit concert werden gemaakt door Glenn Mogol.

U hoorde het octet van Jörg Wiedmann door het Collegium Novum Zürich. Dit was de tweede van 9 2-uur durende uitzendingen met Concertzender live-opnames, gemaakt tijdens het festival November Music 2009 in 's-Hertogenbosch. De opnames die u vandaag hoorde werden voor November Music en voor de Concertzender gemaakt door respectievelijk Kees van de Wiel, Kees Sterrenburg en Glenn Mogo. Volgende maand volgen meer opnames en dit programma werd voor u samengesteld door Kees van de Wiel.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. En het derde van 9 programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2009. Dat vorig jaar van 11 tot en met 15 november plaatsvond in 's Hertogenbosch. We zenden in de maanden februari tot en met oktober ongeveer 18 uur live opnames van dit festival uit. In deze uitzending 2 concerten. Het eerste is van het ensemble Modelo 62 van het Haagse Conservatorium, dat een programma speelde geheel gewijd aan Martijn Padding, de centrale componist tijdens deze editie van November Music. Om te beginnen is dit Honk uit 2000. Zoals gezegd uitgevoerd door het ensemble Modelo 62 onder leiding van Ezequiel Minayet.

Dat was Honk van Martijn Padding door het ensemble Modelo 62 onder leiding van Ezekiel Menayet. U luistert naar het Padding-programma op 13 november tijdens het festival November Music in muziekcentrum De Toonzaal in 's-Hertogenbosch. We gaan verder met Mordens, een duo voor viool en piano uit 2002. In de coda zet de violiste een roestige peperclip op de G-snaar. Als het goed lukt en de peperclip vliegt niet van de snaar, dan klinkt het instrument dan als vanuit de onderwereld. Luistert u naar Rebecca Huber, viool, en Theodora Stepanic, piano.